0: van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht.

0: Ik ben Martin van den Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielen. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Carnisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Carnisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat is mooi van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je dus een knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een 30 minuten vertraging. De Drechttunnel is daar dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Carnisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM, één radiostation voor...

0: ANWB. Het rijdt even langs op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en knooppunt Zonsheel heb je 5 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. Komt op een aanrijding. Gaat ongeveer 22:45 volgens de spoorwegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Kardisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land zien op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunt Prinsviel en Zonzeel heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Don't make me go to rehab, I said no,
0: no, no. Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A73. Vanuit Venlo naar Maasbracht voor de Zwalmentunnel staat 2 kilometer. Er heeft een te hoge vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkese straat in Rotterdam-Karnisse. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Daar werd ook een ruit ingegooid met een steen. In beide gevallen zijn nog geen aanhoudingen verricht. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger voor de huisarts in Roon, die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had problemen met alcohol. Sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er weer spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek dat 3 jaar heeft geduurd. 2 jaar geleden werd bijvoorbeeld bij de arts een keer een alcoholpromillage gemeten van 3,3 promiel. In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand in onze regio, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk zitten er ruim 400.000 mensen in de bijstand, een stijging van 4.000 ten opzichte van vorig jaar. En dat aantal neemt al 3 jaar op rij toe. In Rotterdam en omgeving is in diezelfde periode juist een lichte daling te zien. De stad telt 36.000 mensen in de bijstand. Dat komt neer op 5-6% van de bevolking. Ook in de rest van de regio is sprake van een daling. En koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij is 89 jaar, overleed in het ziekenhuis in Oslo, werd vanmorgen bekendgemaakt.
2: Kong Harald is dood. In meldingen. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Haakon ble Norges nye konge idet hans far gikk bort.
1: Harald was nog altijd koning en zat 35 jaar op de troon. Overleed rond 6:30 vanmorgen in de bijzijn van onder meer zijn vrouw en kroonprins Haakon. Harald onderging de laatste jaren meerdere operaties. Hij stelde onder meer van blaaskanker, maar in februari werd hij opnieuw ziek. Harald was de oudste koning in Europa. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Daar kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven heb je tussen Zomer en Gelderop nu 5 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe door een aanrijding. Het gaat tot een einde van de ochtend duren voordat de treinen daar weer rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeese straat in Rotterdam-Karnisse. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Daar werd ook een ruit ingegooid met een steen. In beide gevallen zijn nog geen aanhoudingen verricht. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger voor de huisarts in Roon, die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had problemen met alcohol. Sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er weer spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek dat 3 jaar heeft geduurd. 2 jaar geleden werd bijvoorbeeld bij de arts een keer een alcoholpromillage gemeten van 3,3 promiel. In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand in onze regio, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk zitten er ruim 400.000 mensen in de bijstand, een stijging van 4.000 ten opzichte van vorig jaar. En dat aantal neemt al 3 jaar op rij toe. In Rotterdam en omgeving is in diezelfde periode juist een lichte daling te zien. De stad telt 36.000 mensen in de bijstand. Dat komt neer op 5-6% van de bevolking. Ook in de rest van de regio is sprake van een daling. En koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij is 89 jaar, overleed in het ziekenhuis in Oslo, werd vanmorgen bekendgemaakt.
2: Kong Harald is dood. In meldingen. Kong Harald bleef 89 jaar gammel. Kronprins Haakon bleef Norges nieuwe konge. In de hans vader gick bort.
1: Harald was nog altijd koning en zat 35 jaar op de troon. Overleed rond 7:30 vanmorgen in de bijzijn van onder meer zijn vrouw en kroonprins Haakon. Harald onderging de laatste jaren meerdere operaties. Hij stelde onder meer van blaaskanker, maar in februari werd hij opnieuw ziek. Harald was de oudste koning in Europa. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Daar kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn twee nieuwe artsen gevonden als vervanger van een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Maar sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon wel zonder arts. Twee anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook een spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij die arts dus een alcoholpromillage van 3,3 promiel gemeten. Staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente er actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Met eigen beweging trad de gemeente 100 keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurt zoiets niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met de auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat ook nog eens een keer naakt in de auto. Volgens de woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer ook last had van het voorval, kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie. Nadat iemand alarm had geslagen, gingen agenten afgelopen weekend langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het de troep te zijn. Uiteindelijk gaf de man toe dat hij hulp nodig had bij het verzorgen van de vogels. Een paar dagen later werden ze allemaal gevangen en bleken er dus 65 te zijn. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat staat 11 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven heb je bij Moergestel 5 minuten vertraging. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Belfeld en Venlo-West weer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 1 uur. Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn twee nieuwe artsen gevonden als vervanger van een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Maar sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon wel zonder arts. Twee anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook een spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij die arts dus een alcoholpromillage van 3,3 promil gemeten. Staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente er actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Met eigen beweging trad de gemeente 100 keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurt zoiets niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met de auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat ook nog eens een keer naakt in de auto. Volgens de woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer ook last had van het voorval, kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie. Nadat iemand alarm had geslagen, gingen agenten afgelopen weekend langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het de troep te zijn. Uiteindelijk gaf de man toe dat hij hulp nodig had bij het verzorgen van de vogels. Een paar dagen later werden ze allemaal gevangen en bleken er dus 65 te zijn. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. I love you.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger van een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Maar sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon wel zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook een spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij die arts dus een alcoholpromillage van 3,3 promiel gemeten. Staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente er actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Met eigen beweging trad de gemeente 100 keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurt zoiets niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met de auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat ook nog eens een keer naakt in de auto. Volgens de woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer ook last had van het voorval, kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie. Nadat iemand alarm had geslagen, gingen agenten afgelopen weekend langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het de troep te zijn. Uiteindelijk gaf de man toe dat hij hulp nodig had bij het verzorgen van de vogels. Een paar dagen later werden ze allemaal gevangen en bleken er dus 65 te zijn. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Zeg Stad FM, jouw stad, jouw radio.
1: Je spreekt me aan.

0: van 3 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Dordrecht was vanmorgen op klaarlichte dag een gewapende overval op een juwelier. Personeel en klanten zijn erbij bedreigd met een vuurwapen. De daders kwamen op een fatbike de winkel ingereden en hebben vitrines kapotgeslagen. Daarna zijn ze met een onbekende buit vertrokken. Bij de overval raakte niemand gewond en de daders zijn nog niet gepakt. In een tuin in Bokstol is gisteravond een vrouw uit Schiedam dood aangetroffen. Een bekende van haar heeft zichzelf bij de politie gemeld en is aangehouden. De politie denkt dat de Schiedamse door een misdrijf om het leven is gekomen, maar wat er dan is gebeurd is niet bekend. Volgens buurtbewoners bij Omroep Brabant hadden de twee een relatie met elkaar. De Nederlandse geheime diensten mogen straks veel meer in hun onderzoeken naar terreurorganisaties en verdachte hackers. Een van de grootste veranderingen is dat er niet meer vooraf toestemming gevraagd hoeft te worden aan de rechter. Ze mogen straks al aan hun onderzoek beginnen, terwijl die aanvraag nog loopt. Dat moet veel kostbare tijd schelen, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken van levensbelang is met de dreigingen in de wereld. En NEC en AZ hebben in de Europa League voor de helft dezelfde tegenstanders geloot. Ze moeten allebei tegen Juventus, Benfica, Dynamo Zagreb en Arad Armenia spelen. Verder heeft AZ ook Sparta Praag en Sunderland geloot. NEC is nog onder meer gekoppeld aan Stade Rennes. In de Conference League heeft Ajax een zware loting met Atalanta, Midtjylland en Getafe. FC Twente heeft het een stuk beter getroffen met onder meer Freiburg, FC Toen en Aarhus. Het weer, vanmiddag kans op stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht ook buien en onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het is al vroeg druk op de wegen in het zuiden, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Er staat nu 270 kilometer in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de rechte rijstrook tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Verschillende files op de A2, want ook op de A2 richting Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel, betekent dat 50 minuten extra reistijd. Dan de A2 richting Maastricht vanuit Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen, 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit België beland je in de file tot Bergen op Zoom Zuid, 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Jazeker.
2: Driftstad FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, leuk dat je luistert naar de DZM Show. Van Mark en Ferdy. Ja. Een hele goede middag, hoor.
3: En je zal het net zien, we zijn er gewoon allebei.
1: Ja, toevallig, ja, hè?
3: Zo makkelijk is het. Ja. 28 augustus alweer.
1: Ja, en het was niet zomaar zonder kleerscheuren. Allemaal wegwerkzaamheden, spoorwerkzaamheden. Ja,
3: jij hebt
1: regen.
3: Echt een zware reis gehad.
1: Ik heb een paar... Nou, het leek net alsof de fotografen langs de weg waren, maar het was onweer.
3: Ja, stond je op de foto?
1: Flits. Ja. Heb je, de buschauffeur heeft hard gereden, dat kan ook.
3: Heb je een beetje gelachen of heb je... Wat is jouw standaard pose?
1: Ik
3: kan
1: het niet horen, ik denk dat je heel gemakkelijk op je toon op je mobiel zit te kijken. Oh, ja. Met een scheef gezicht, zeg maar.
3: Ja, gewoon heel de bus of heel de trein of heel de metro zit gewoon op zijn telefoon. Ja, dat denk ik ook wel.
1: Oh, en er was een zo'n mevrouwtje, dat was bij Dubbeldam. Dat is net hier over de brug natuurlijk, bij Alblasserdam.
3: Ja.
1: En dan weet u wel zeker dat het goed gaat. En oh, de onweer en alles.
3: Oh.
1: Ik vind het alleen maar nog spannender worden als iemand zo zich ermee gaat bemoeien.
3: Ja, nee, inderdaad. En ik ben gewoon op het fietsje gegaan. Ik had zoiets van, dat moet wel kunnen, een beetje door de regen.
1: Ja, dat is niet gewoon inderdaad nu, want het is echt bizar, joh.
3: En dat kan prima.
1: Oké.
3: Lekker verfrissend wel.
1: Ja.
3: Ik heb mijn reserve sokken aan. Ja hoor.
1: Dus we zitten hier lekker droog in de studio. En zoals André van Duin eigenlijk zei, het is weer voorbij die mooie zomer, hè?
3: Zijn André van Duin dat?
1: Ja. Wil je hem horen?
3: Nou, nee.
1: Dat is goed.
3: De zomer is toch... Is de zomer echt voorbij, denk je, Freddy? Is het zover?
1: Ja, wel een beetje. Het is nog maar een paar dagen. Officieel zomer volgens een van die, die methoden.
3: Ja, de meteorologische zomer is volgende week voorbij.
1: Ja.
3: Ja, heftig. Goed.
1: Wij gaan gewoon lekker door met lekker feestvieren, want het is natuurlijk bijna weekend.
3: Ja, wat voor vibe ben je in? Ben je in een feestvier-vibe of ben je een beetje country? Wat zit erin?
1: Ja, een beetje van alles. Ik heb toch wel nu wel zin in Teddy Swims. Ook een beetje omdat je buiten moet zwemmen, zowat. Dus dan bakt het naar beneden. Dit is Teddy Swims met The Door.

0: Fleming met Verleden Tijd. En toen had ik in de metro zat vanmiddag, toen dacht ik ook, wat ga je nu nog aan doen? Ik zat meer dan een uur in die metro.
1: Ja.
0: En er was een gezin dat ging naast mij zitten. Ja, prima.
1: Altijd gezellig, toch? Ja, een gezin
0: als je eentje reist, dan moeten we iemand naast je zitten.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: En er zat er dus eentje die, hop, klik, gelijk TikTok aan.
1: Wat voor leeftijd ongeveer? Een jaar
0: het was een, het was een kind van denk ik, ergens tussen de 6 en 10, denk ik. Ik kan het heel lastig schatten.
1: Oké, maar die zat al wel gewoon volledig op TikTok, helemaal zelf.
0: Ja.
1: Oké.
0: En ik heb des te meer eigenlijk geleerd, want ik zat toch een uur naast dat kind.
1: Ja, en die
0: het is niet gezond om dat te doen.
1: Nee, hè?
0: Ook niet op zo'n jonge leeftijd. Dus met name ook wat voor TikTok-filmpjes dat kind ziet. Want het leek er net alsof dat kind, alsof zij dat mobieltje van haar moeder heeft gekregen. Of een oud mobieltje.
1: Oh, het was
0: van
1: een meisje.
0: Ja.
1: Oké, okay, ja.
0: En, dat is misschien ook dat je inderdaad een bepaald.
1: Ik wil gewoon een volledige analyse hebben van onze jeugd. Ja.
0: Maar het kind was allemaal filmpjes van series aan het kijken of zo, maar van die korte stukjes. Maar het ging allemaal over relaties ook. En het was, ik dacht van, dan moet het kind helemaal niet meer bezig zijn.
1: Dat is niet,
0: wat is dit?
1: Niet Dora die een rugtas zoekt.
0: Nee, maar het was wel vaak weer dan met een kind erbij in die scène. Dus het was heel raar.
1: Want ik heb ook best wel veel korte stukjes van series op mijn TikTok. Volgens mij mag dat helemaal niet. Maar dan zie je een stukje van The Big Bang Theory en een stukje van How I Met Your Mother.
0: Ik kom nog even van, hier de complete Toy Story zat er allemaal. En je denkt van, hoe dan? Dan hebben ze twee keer zo snel afgespeeld.
1: Hoe was de swipe snelheid?
0: Dat viel wel mee. Dus dat kind was wel van, ik ga me helemaal uitkijken en dan pas de volgende.
1: Oké, dat is wel netjes. Ja. Want ik merk, als ik echt in de mood ben, dan ga ik 1 per seconde. En dan zegt ras.
0: Ja, precies. Ja, wat mij nogal opviel, er was 1 filmpje waarop een mevrouw met een steltang allemaal verschillende soorten briefgeld ging pakken uit verschillende landen. En dan ging kijken of dat het een beetje goed ging branden.
1: Oh.
0: En gewoon echt na 2 seconden ging dat kind het al in zijn favorieten gooien.
1: Oh, dat was wel
0: dat
1: leuk.
0: Ook een beetje eng. Of het is een soort van ultracommunist dat hij denkt van geen geld heb je gewoon niet nodig. Of we vinden het gewoon leuk dat ding in de fik
1: vliegen. Het is een pyromaan. Oké.
0: Okay. Ik vond dat zo apart.
1: Heftig.
0: Maar eigenlijk bij het advies van, let wel een beetje op wat je kinderen kijken, hoor. Want ik vond het niet heel best. Het is niet heel gezond, denk ik.
1: Nee.
0: Nee. En toen zat iemand anders in de metro die zei van, dat houdt dan niet vol, hoor. Dat je heel je leven naast gekke mensen in het OV moet zitten.
1: En tegen dat meisje of tegen jou?
0: Dat zei ze het algemeen.
1: Oké.
0: Toen ik er zat van, help.
1: Ja, het is wel heel bijzonder dat gewoon de speakers aan, volledig volume in de metro, dat je dat zit te doen.
0: Ja, dus ik snap wel dat ze een soort van social media verbod willen hebben voor kinderen, hoor. Ik denk dat het veel gezonder is.
1: En noem eens een leeftijd dat je zegt vanaf die leeftijd?
0: 65 plus.
1: 65
0: dan plus. Dan mag je social media gebruiken.
1: Ik ga helemaal mee. Goed idee.
0: Ja, toch? We gaan toch nog even een beetje de zomersfeer die brengen bij Drechtstad FM.
1: Lekker dat.
0: Zoet Zuid-Zuur, Robert van Hemert.

0: Ja, de bankzitters met huisfeestjes samen met Roxy Dekker natuurlijk.
1: Ja, die was er ook gewoon
0: blij, blije muziek, hè?
1: Ja,
0: hier op een blije vrijdagmiddag. Ook al regent het allemaal buiten, we zorgen hier wel voor een klein zonnetje.
1: Ja, en we hebben die vrolijkheid wel nodig, want ja, er is best wel een drama gaande op rtvpaapdrecht.nl.
0: Oh jee.
1: Ja, twee artikelen, het begint vrolijk en vervolgens, nou, ik zou het even voorlezen. Op 25 augustus, dat is een paar dagen geleden, heeft Denise Vlasboom van RTV Dordrecht een heel leuk artikel geplaatst. Jan kweekt reuzenpompoenen.
0: Reuzenpompoenen, dat is leuk.
1: Ja, dat is echt. Ik weet niet of je dat wel eens een foto hebt gezien.
0: Ik heb wel eens een keer van die speciale stoeltjes en alles moeten bouwen.
1: Zo'n ding weegt 52 kilogram. Staat een heel mooi artikel in. Zon, water, beschutting. Af en toe wordt er een huisje omheen gebouwd. Jan Scheppen van 77 wil meedoen met het NK pompoen kweken. Nou, en dan is hij natuurlijk druk bezig met zijn pompoen. Ja, dat ding is echt niet normaal. Oh nee, mijn record staat er is 505 kilo.
0: 505, nou, dan krijg je toch niet meer geteeld. Dan heb je een vrachtwagen nodig of zijn
1: eigen. Ja, dat is niet normaal. Ik hoop natuurlijk dat ik er dit jaar overheen ga. Op de vraag of dat gelukken, weet hij niet. Want ja, voor hetzelfde geld stopt hij morgen met groeien. rtvpaapendrecht.nl. De volgende dag.
0: In ieder geval genoeg water, toch? Zou je denken.
1: Drama voor kweker Jan.
0: Nee!
1: Zijn reuzenpompoen stort in.
0: Nee!
1: Ah, en nou. Nee. Kijk, nou ziet hij er zo uit.
0: Oh jee.
1: Ah, het is drama voor pompoenkweker.
0: Hebben we nog een steunpompoen?

0: pompoens of
1: Ja, Denise Vlasblom is er weer gewoon bij. Want zijn pompoen voor het NK pompoenkweken, die is ingestort. Hij is er maandenlang mee bezig geweest. Bloed, zweet en tranen. Liters water sproeien, tenten bouwen, hopen dat hij groeit. Maar er bleek een gaatje in te zitten. En hij was van binnen helemaal rot.
2: Nee.
1: En hij is in elkaar gestort.
2: Nee. Ja, het blijft natuur, hè?
1: Ja, het blijft de natuur.
2: Blijft de natuur.
1: Maar ja, zou je net zien dat wij er ergens aandacht aan geven? Zit hij de volgende dag weg?
2: Oh.
1: We willen Jan heel veel sterkte wensen. Hij kan niet meedoen met het NK pompoen kweken. Maar volgend jaar weer een kans, denk ik dan maar.
2: Nee, nou ja. Net als met het kweken. Het is altijd groener aan de andere kant, hè? Aan de overkant.
1: Ja, nou in ieder geval groener dan bij Jan, want het ziet er niet uit.
2: Jongen.
1: Ja, nou ja, goed.
2: Probeer heel slecht bruggetje te maken, hoor. The Other Side, Suzanne, Justin Timberlake.

0: Hoger met Too Sweet. En over Too Sweet gesproken. Ik had een soort van proefzakje. Waarmee je andere yoghurt bijvoorbeeld extra zoet kan maken. Dus als je denkt van, nou, die zure smaak die wil ik niet. Of ik vind het nog niet zoet genoeg. Ik doe dat erbij, zeg maar.
1: Oké.
0: Okay. Sommige mensen doen de jam in hun yoghurt of kwark, zeg maar. Mm-hmm. En dan heb je zo'n ander zakje. En dat was 3 gram. Oh, wat was dat zoet, joh.
1: Maar dan moet je even helpen.
0: Een soort van aspartaam, zeg maar.
1: Oh dat, ja, dus een soort suikerachtig, maar dan vervangend.
0: Ja, en dan met een ander smaakje erbij. Dus dan kon je bijvoorbeeld je koffie of je yoghurt kan je dan extra smaak geven.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik dacht wel van, zelfs met 3 gram, dat was een partij zoet.
1: Toen begon jij uit te halen zoals zo zie je. Toen dacht je, dit is too sweet. Dit is niet te doen.
0: Ja, dat heb je al gauw. Dat is ook, de zoetheid is ook iets waar je heel erg aan wendt.
1: Oh ja, dat geloof ik, ja. Als je iedere dag zo'n zak snoep wegvreet, dan op een gegeven moment raak je het gewend.
0: Ja, dat is normaal, zeg maar. Dus met frisdrank is dat ook. Ik had een heel tijdje verdunde frisdrank gedronken.
1: Mm-hmm.
0: En dat vond ik super lekker.
1: Ja, niks
0: dan,
1: mis mee.
0: Dan drink je dan de normale van en denk je, je tanden die knallen eruit.
1: Ja.
0: Dat is niet normaal zoet, zeg.
1: Ik doe ook wel bij verdunde limonade, doe ik altijd maar een heel klein beetje, volgens mij de helft van wat je eigenlijk zou moeten doen. Gewoon net even een smaakje is lekker.
0: Ja, jullie hebben een soort van amaklimonade thuis.
1: Ja.
0: Hoeveel doe je dan erin?
1: Ja, hoe weeg je dat?
0: Heb je zo'n grote vulfles? Heb je zo'n...
1: Zo'n halve liter fles. Ja, dan misschien zo'n laagje of zo. Het is echt maar een heel klein beetje.
0: Ja.
1: Maar het is net dat je zegt van, het is een beetje limonade, maar vooral water.
0: Ja. Ja, je drinkt liever dat dan water?
1: Nee, water is ook prima.
0: Ja, precies.
1: Maar af en toe, als je net even die energy boost nodig hebt...
0: Oh ja, ik snap het wel.
1: Die millimeter verdunde limonade, dat maakt toch het verschil, hè?
0: Stuiten je toch even achter je bureaustoel zo.
1: Ja, en ik merk dat ik verdunde limonade neem als ik zeg maar iets leuks wil doen, maar ik heb geen energie.
0: Ja.
1: En als ik iets moet doen wat ik niet leuk, dan neem ik cola. Cola is zeg maar van, ik heb er geen zin in, maar ik moet wel. En ik heb energie nodig.
0: Dat is het paardenmiddel, zeg maar.
1: Ja. Dus je kan ook heel goed zien, dat geef ik op aan mijn werk. Als we een soort van evaluatie hebben, dan geef ik gewoon aan hoeveel flessen cola ik nodig heb gehad. Dan geef precies aan hoe goed het is gedaan.
0: Weet je precies, ja.
1: Een van de projecten, 6 flessen cola nodig gehad. Dat is niet best.
0: Ja, ik had er deze week die cola met mango smaak.
1: Mango?
0: Nou, dan zou ik maar gewoon een normale doen, hoor.
1: K3?
0: Nee, geen mango. Nee hoor. Ik wil gewoon Bibi Rexha draaien.
1: Ja, dat mag.
0: De New Religion, hè? Pum, pum, padum.

0: Ja, net alsof het gescript is. De script met Rain. En dan weet je te passen er natuurlijk.
1: Omdat de Mobbeltapper ook altijd een script heeft, bedoel je?
0: Ja, of, nee, omdat het regent.
1: Oh, omdat het regent. Oh, het regent, het regent. Wij gaan bellen met de enige echte Mobbeltapper van de Drechtsteden. Ik heb er weer zin in.
0: Ja, altijd leuk.
1: Zou het ook regenen bij de Mobbeltapper? Denk het wel.
0: Denk het wel, want dan zie je maar een paar straten verder.
1: Ja,
0: op, hè?
1: Ik denk niet dat...
0: de studio van RTV, ja, van Drechtstad FM.
1: Ik denk niet dat je het aan zijn humeur merkt.
0: Zo, nou, de buren zijn ook flink bezig.
1: Het onweert hier.
0: Complete puin eruit bijna.
1: Wil je dat lukken? Heb je het nummer ingetoetst?
0: Ja, ja.
2: Ik ben de enige echte Mobbeltapper van de Drechtstad.
0: Ja hoor, goedemiddag. Nou, welkom.
2: Goedemiddag. Eindelijk weer eens een keertje wat regen.
0: Nou hè?
2: De schepen die varen weer. Dat is wel beter voor de weg. Want dan wordt het steeds drukker op de weg. Maar de meester in de klas die vraagt... Is er iemand in de klas die de boot zinkt? Heel snel kan zeggen... Ja, dat kan ik wel hoor, zegt Klaas. De boot zinkt, de boot zinkt, de boot zinkt.
1: Ja, ja, ja.
2: De meester zegt, dat is zeker snel, Klaas. Maar ik kan ook nog sneller. Daar komt ie. Blup, blup, blup.
1: Flauw.
2: En bij een verslavingskliniek, daar zat een man in de wachtkamer. Ik ben verslaafd aan remvloeistof, vertelde hij bij de intake. Dat is niet zo erg, vertelde ze bij de receptie. Ik kan stoppen wanneer je
1: wil.
2: En ik hoorde dat er bij een nucleair, als er een nucleaire oorlog uitbreekt, dan winnen niet de Amerikanen, dan wint ook niet Rusland en dan wint ook niet China. De enige die namelijk dat overleven, dat zijn kakkerlakken. En ik probeerde me al een voorstelling te maken, dat wat zou er nou, hoe zou de wereld eruit zien als het alleen maar nog voetbalsupporters zouden overleven. De bal is erop, we gaan het zien met onze nieuwe trainer, wat we er wel terecht gaan brengen. Ik zou zeggen, allemaal een prettig weekend. De vakanties zitten er trouwens nu echt op.
0: Ja.
2: En de scholen gaan volgende week weer beginnen. Ik heb in het AD gelezen dat het nog spannend wordt volgende week. Ze hebben het al over een zwarte maandag in plaats van over de zwarte zaterdag.
0: Nee, dat wordt nog wat met het verkeer. Ja, hier zeker natuurlijk.
2: Het belooft inderdaad spannend te worden. Ik heb er zelf weinig last van, want ik draai er nog een keer om als de spits is.
0: Nou ja. Succes, hè?
2: Ik wens iedereen heel veel sterkte en een prettig weekend.
1: Ja, dankjewel weer. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Fijn weekend, hoor. We knallen erin. Samen Welten. Russo.
2: We knallen erin.

0: Shakira, Shakira. Met Zoo. En nou ja, soms lijkt het wel een beetje op een dierentuin buiten.
1: Buiten?
0: Chaos, allemaal mensen door elkaar. Ja, nu even niet hier natuurlijk, hè.
1: Nee, het is hartstikke uitgestorven hier. Maar dat is wel lekker, want, toch?
0: Ja, wij zitten ook naast een dansschool. En ja, normaal rond deze tijd komen er auto's voorbij met allemaal kinderen die dan weggebracht worden.
1: Maar het zou zomervakantie zijn, hè? Ja.
0: Ja, je kan er nou gewoon lekker voetballen buiten.
1: Ja, nou ja,
0: misschien
1: dat is ook niet lekker met
0: jezelf, hè? Ja.
1: Ja, goed. Oh.
0: Ja, zo is er een einde gekomen met het eerste uur van de DZM-show. Oh, Mark, wat gaat het allemaal snel, joh?
1: Wat gaat dat snel?
0: Ik hoop dat we een beetje een feestje aan het bouwen zijn.
1: When you're having fun, it goes very fast. Zometeen tweede uur van de DZM-show. Ja, en dan moeten we het even hebben over de video van gisteren.
0: De video van gisteren? Wat was daarin?
1: Nou ja,
0: ik heb niks gezien van een video.
1: Nee, heb jij
0: ik heb in ieder geval geen video gezien.
1: Nou ja, zeg.
0: Mensen, ik denk dat ik het al weet.
1: Mensen wachten al 5, misschien al 10 jaar erop.
0: Ja, dat nieuwe spel bedoel je?
1: Ja, gaan we het straks even over hebben.
0: Oh, oké. Gaan we ook helemaal kijken samen?
1: Ja, hij duurt 28 minuten en we gaan hem helemaal kijken.
0: Heel veel succes. Ik ben ook een halve minuut trouwens, Mark.
1: Oh nee, start hem erin, joh.
0: Nou ja, dat is goed.
1: Wat we kunnen doen is, er zit best wel veel muziek in de trailer. En best wel veel nummers die we ook gewoon op de radio kunnen draaien.
0: Want ze hebben daar ook in dat spel van die radiostations. Ja. Er zitten de leukste liedjes. Ik luister nog steeds wel eens naar die radiostations.
1: Oh ja, nou, er zitten nu ook nieuwe leuke liedjes in de nieuwe versie. Zometeen draaien we er eentje.
0: Ja, ik ben benieuwd. Mark, zou deze er ook in zitten?

0: van 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Dordrecht was vanmorgen op klaarlichte dag een gewapende overval op een juwelier. Personeel en klanten zijn erbij bedreigd met een vuurwapen. De daders kwamen op een fatbike de winkel ingereden en hebben vitrines kapotgeslagen. Daarna zijn ze met een onbekende buit vertrokken. Bij de overval raakte niemand gewond en de daders zijn nog niet gepakt. In een tuin in Bokstol is gisteravond een vrouw uit Schiedam dood aangetroffen. Een bekende van haar heeft zichzelf bij de politie gemeld en is aangehouden. De politie denkt dat de Schiedamse door een misdrijf om het leven is gekomen, maar wat er dan is gebeurd is niet bekend. Volgens buurtbewoners bij Omroep Brabant hadden de twee een relatie met elkaar. De Nederlandse geheime diensten mogen straks veel meer in hun onderzoeken naar terreurorganisaties en verdachte hackers. Een van de grootste veranderingen is dat er niet meer vooraf toestemming gevraagd hoeft te worden aan de rechter. Ze mogen straks al aan hun onderzoek beginnen, terwijl die aanvraag nog loopt. Dat moet veel kostbare tijd schelen, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken van levensbelang is met de dreigingen in de wereld. En NEC en AZ hebben in de Europa League voor de helft dezelfde tegenstanders geloot. Ze moeten allebei tegen Juventus, Benfica, Dynamo Zagreb en Arad Armenia spelen. Verder heeft AZ ook Sparta Praag en Sunderland geloot. NEC is nog onder meer gekoppeld aan Stade Rennes. In de Conference League heeft Ajax een zware loting met Atalanta, Midtjylland en Getafe. FC Twente heeft het een stuk beter getroffen met onder meer Freiburg, FC Toen en Aarhus. Het weer, vanmiddag kans op stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht ook buien en onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In het zuiden van Nederland staan behoorlijk wat files, 225 kilometer in totaal. Er staan meerdere files op de A2, het is erg druk daar en dat merkt het verkeer onder andere in de richting van Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. En rijd je in de richting van Den Bosch vanuit Utrecht, dan beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met ook hier 30 minuten op onthoud. Dan de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid doe je er 20 minuten langer over. En dan tot slot nog de A58, Vlissingen richting Berg-op-Zoom. Tussen Rilland en Knooppunt Markiezaad ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Stap ook over.
0: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.

0: Lennon, Stella en Charlie Puth met Summer Feelings. Een beetje terugkijken op die zomer, want wat was het een zomer, hè, Freddy?
1: Ja, het was echt wel lekker. Soms een beetje te warm, moet ik zeggen.
0: Oh. Ja, het is,
1: maar, ja, ik ben er wel blij dat iedereen weer terug ook van vakantie is en dat hij weer gezellig met elkaar zit.
0: Ja, heb je mensen gemist? Heb je collega's gemist dat je nu even een shout-out wil doen?
1: Toch wel, een hele hoop dingen stonden ook stil.
0: Oh ja, het was niet echt dat je je collega's gemist hebt, maar hun werk heb je gemist.
1: Lekker samenwerken, ja.
0: Ja. Nou, maar het is ook wel weer gezellig dat iedereen terugkomt. Ik vind het wel moeilijk, ik weet niet of jij dat ook hebt, om bij te houden welke collega's nu al weg geweest zijn en wie al terug is en wie nog moet en waar ze naartoe zijn gegaan.
1: Ik heb er geen idee, maar dat gaat continu ook door. Dus dat, ja. Maar gelukkig is dat binnenkort weer dat je weet dat eigenlijk iedereen weer geen vrij heeft.
0: Ja.
1: En dan zal ik weer een paar dagen vrij nemen.
0: Ja, ik heb ook nog twee weekjes vrij eind september. Dus dat is dan ook wel weer lekker.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het allemaal maar moeilijk. En dus meestal ben ik nou van... Hey, ben jij nou al weg geweest? Of hoe zit dat?
1: Nou, moet jij niet weg of zo?
0: Je zit hier al zo lang. Weet je echt zeker dat je niet nog een extra vakantie nodig hebt? Nee. Nee, alle collega's die ik heb ben ik eigenlijk heel tevreden mee. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Nou, gelukkig.
0: Zometeen gaan we de bundle doen. Even kijken of je helemaal goed zit in je muziekkennis. Maar eerst hoor je muziek van Dasha en Austin bij de DSM.

0: Ja, zo zie je dat je nooit te oud bent om iets te leren. Ik dacht altijd dat die zong All Things Under the Sun, I Wonder.
1: Oh,
0: I Wonder.
1: R1.
0: Hij zingt inderdaad R1. Alle dingen onder de zon zijn één. Nou, is dat niet een hoe noem je dat, een vereniging? Een bindend bericht?
1: Een aha-erlebnis.
0: Ah, oui, oui, merci beaucoup. Goed, we gaan de bendel doen vandaag uit 2000.
1: Oh, dat moet wel goed zijn. Dat is een goed jaar.
0: Welk nummer is dit?
1: Dat is een beetje de tijd van de R&B. Hip-hop. Lijkt het een beetje op. Hé, hey, je wilde gok. Misschien een Snoop Dogg.
0: Ja, ik zit een beetje in de... Oh, Toomtubidoo. Ik zit een beetje in de Rihanna Umbrella vibe.
1: Oeh, lastig. Ik hoop dat jullie thuis wel kunnen raden. Ik vind het nog pittig.
0: Ik merk dat als jij dat soort zinnen zegt, dan denk ik, weet hij het stiekem al en is het bijvoorbeeld spicy. Ik zit een beetje in de Black Eyed Peas hoek. Maar Where is the Love is al een keer geweest. Ik zal hem voor de gein eens even invullen. Where is the Love, Black Eyed Peas? Nee.
1: Nee, die was later.
0: Oh ja, nou weet ik hem.
1: Goedemiddag.

0: Zo.
1: Ja, het zegt mij niet heel veel.
0: Dat laatste is wel heel bekend. Is dat niet dat... Because I got high. Dat
1: nummer. Ik heb geen idee, Freddy. We kunnen
0: ik denk het wel eigenlijk, maar ik weet niet hoe die heet.
1: Dus dan zal ik gewoon high intypen.
0: Yeah.
1: Highway to Hell, is het die? Nee, dat is niet goed.
0: Nee. Ja, dat is hem.

0: En dat stukje. Dat
1: ja, ik ken het maar heel vaag.
0: Ja, dat is zeg maar beter ook.
2: Roll another blunt.
0: Precies.
1: We gaan even een klein stukje. Ja, ik ben nou toch benieuwd. Ik ken hem namelijk niet zo goed. De

0: Ja, en als je dan een nummer uit het jaar 2000 had nodig had... had dan voor U2 gegaan en Beautiful Day in plaats van de Afro Man.
1: Ja, geen A, B, geen B, geen C.
0: Oeh, dat duurt langer, Freddy.
1: Maar Beautiful

0: Ja, het meest bizarre vind ik, gisteren hadden ze volgens mij de trailer uitgebracht van dat spel.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat deden ze niet gewoon op YouTube of iets. Dat deden ze via Netflix. Dan kon je een abonnement kopen en dan kon je eerder dus de trailer van het spelletje wat je ook kan kopen zien.
1: Ja, en dat, dat scheelde echt 6 uur. Want 6 uur later hebben ze het gewoon op YouTube geplaatst.
0: Ja, maar bizar. Dus ik ken er best wel wat mensen die hebben dat expres een abonnement gekocht.
1: Zou het?
0: Jawel.
1: Ja? Ja, er waren ook namelijk streamers die konden dat gewoon gelijk restreamen. Dus je kon het ook gewoon.
0: Oh, dat heb je natuurlijk ook.
1: Gelijk op Twitch of YouTube kon je het gelijk meekijken.
0: Ja.
1: Nou, wat zag je dan in die trailer? Je zag een hoop geschiet. Je zag een hoop geweld. Maar je zag ook best wel een mooi strand en gewoon wat een vrolijke vibe.
0: Het is best wel realistisch gemaakt, hè? Dat is wel heel
1: realistisch.
0: Knap. Ja, met let altijd op de kapsels.
1: Oh ja.
0: Dat merk je over die spel ook. Vroeger was dat gewoon een driehoekje, zeg maar. Dan had je een kapsel.
1: Ja.
0: En nu is het helemaal met vloeiend haar en zelfs een beetje windeffecten als je aan het rijden bent.
1: Ja, ik vond het vrouwelijke hoofdkarakter ook echt een vrolijke verschijning om naar te kijken. Het lijkt me echt wel leuk.
0: Je vond het wel een vrolijke verschijning.
1: Ja, vervolgens schiet ze iedereen neer, maar daar kan je ook niks aan doen.
2: Schijnbedriegen.
1: Nou zei jij, er zit ook wel weer heel progressief gedrag in die trailer.
0: Progressief? Hoe bedoel je progressief?
1: Nou ja, dat je handen vast kan houden met elkaar.
0: Oh ja, dat is heel spannend. Dat kan niet zo heel vaak in videospelletjes.
1: Nee.
0: Want meestal zijn die poppetjes los van elkaar ook geprogrammeerd.
1: Ja.
0: Maar dan hebben ze toch voor elkaar gekregen dat je met de twee hoofdpersonages, zeg maar, met elkaar een hand vast kan houden.
1: Ja, volgens mij moet je op de controller R2, dat knopje, en dan hou je handen vast.
0: En net als in het echt. Dat is wel aanbevolen als je een partner hebt dat je dat wel eens doet.
1: Oh ja.
0: Dan is het positief voor de band, zal ik maar zo even zeggen. En dat, in het verhaal maakt dat ook echt uit dan.
1: Nou, mooi, Freddy.
0: Ja, dat is echt next level dit.
1: Ik schrok wel een beetje. Ze stonden op een gegeven moment samen in de lift. En daar hoorde je opeens Phil Collins.
0: Ja, weet ik veel.
1: Ik weet ook niet waarom dat ze dat hebben gedaan. Maar dit spel, of dit nummer, zit dus gewoon in het spel. Daarom dacht ik, ik neem
0: hem
1: mee.
0: Hebben ze dat goed gekeurd?
1: Ja, Against All Odds hebben ze het goed gekeurd.

0: Naar de DSM Show op Drechtstad FM. Het is 4:30 geweest en dan hoor je Freddy met het weerbericht.
1: Ja, van Rijnmond weer. Vanmiddag is er vrij veel bewolking en vallen er diverse buien in de regio. Sommige zijn pittig met onweer en veel regen. Vanavond blijven enkele buien actief met kans op onweer en daalt de temperatuur naar zo'n 16 of 17 graden. Morgen vallen opnieuw buien. De kans op onweer is dan wel wat kleiner. In het nieuws, je hoorde het ook al even om 4:00. Een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht is vrijdagochtend overvallen. En wat er precies is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De overvallers hebben meerdere vitrines in de winkel kapotgeslagen met een hamer. Het gebroken glas ligt tussen de ringen en kettingen. En in deze vitrines zijn meerdere lege plekken te zien, meldt Rijnmond. Na de overval liepen de twee overvallers rustig de winkel uit en vertrokken op een zwarte fatbike. En op rtvdordrecht.nl kan je ook die video zien. Verder in het nieuws, de gemeente Papendrecht die roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op hun plannen voor 8 september aan te melden. Want door de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet wil de gemeente woningbouwprojecten helpen om voorrang te krijgen op de wachtlijst voor aansluiting op het stroomnet bij steden.
0: Nou ja, dat is wel slim.
1: Ja. Dus dat is ongeveer iets meer dan een week. En als laatste nieuwtje heb ik nog... Ja, dat is toch wel een mooi stukje architectuur.
0: Je gelooft
1: heb je dat
0: het
1: gezien?
0: Niet, Freddy. Je moet een beetje ophypen, want wat er nu komt, ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja, het gebouw van het Zwijndrechtse aluminiumbedrijf Alunet staat op de longlist voor een transformatie- en renovatieaward.
0: Nou, dat is mooi.
1: Dit is het tweede gebouw in onze streek dat kanshebber is voor een architectuurprijs. En naast Alunet zijn er nog 61 andere gebouwen in Nederland en België die kans maken op de prijs. Heb je gezien hoe dat gebouw eruit ziet?
0: Nee, waar kan ik dat vinden? RTV Dordrecht, RTV Papendrecht.
1: RTV Dordrecht.nl.
0: RTV Dordrecht. Even kijken.
1: Ik heb hier anders een fotootje hoor.
0: Ja, nee, ik zoek hem wel op. Gemoes. Pandaluminiumbedrijf.
1: Ja, echt top level. Dit is gewoon naast de Eiffeltoren en dat Atomium in België en zo.
0: Het is gewoon een schuurtje.
1: Nee, dat zie je verkeerd. Nee, het is wel heel knap. Ik vind het wel een mooi gebouw. Meer nieuws op rtvdordrecht.nl met dank aan Dordrecht.net.
0: Ja, ik kan niet heel veel... Maar het is gewoon... Het is gewoon een paar muren met een dak erop.
1: Ja, en? Dat is wel mooi, toch?
0: Architectuurprijs?
1: Ja, de Renovatie en Transformatie Award. 60 andere bedrijven maken daar kans op.
0: En dit... Ga tot zien op rtvdordrecht.nl. Prachtig gebouw.
1: Blijf op de hoogte.
0: Ja, ik heb nog een leuke video van RTV Dordrecht over, je raadt het al, de Papendrechtse brug. Ik laat het je even horen, maar misschien, dat is misschien wel aardig om even mee te luisteren.
2: In de volksmond is dat de vangrail. Dus als je die lijnen even doordenkt, dan kan je nu de indeling van het brug herkennen.
3: Dit is hem dan. Het rijdek van de nieuwe brugklep van de Papendrechtse brug.
0: Hij ligt er gewoon.
2: Daar is het verkeer wat straks naar het zuiden toe rijdt. Hier rijdt het verkeer richting het noorden die kant op.
1: Prachtig.
0: En ja, en ik heb zelfs gehoord dat die brug een Transformation Architectuurprijs... Ja.
1: Oh, dat is echt wel. Ik zou erop stemmen.
0: Nou, dat gaan we zeker. Ja, hij ziet er echt heel mooi uit.
3: Het is de nieuwe brugklep gemaakt en het laswerk is bijna helemaal klaar.
1: Ja, ze hebben het omgekeerd gelost.
3: Dat lassen is gedaan aan de onderkant van de klep.
1: Ja, precies.
3: Maar nu dat achter de rug is, is de klep op spectaculaire wijze omgedraaid.
2: We hebben de brug op zijn kop gebouwd, inderdaad. Want het meeste laswerk zit aan de onderkant van de brug.
0: Ja.
2: Dus een lasser, het las het liefst onder de hand in plaats van boven zijn hoofd. Dus toen dat eenmaal klaar was, is hij naar buiten gereden. Op SPMT's, een multiplatform.
0: Die kent ze niet.
2: En daar lag een drijvende bok te wachten. Die heeft hem opgepakt.
0: En hij tilt hem zo op.
1: Hoppa.
0: Nou, wat is er toch een hoop aan de hand. RTVDordrecht.nl voor die prachtige architectuurprijs.
1: Informatief.
0: Van belang.
1: Voor iedereen.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Deze M-show rectificatietijd, Freddy, of is dat net iets te overdreven?
1: Nee, dat is helemaal waar.
2: We moeten iets
0: ja, je moet wel in je microfoon praten, goed bezig.
1: Ik weet niet of je iets moet rectificeren.
0: Ja, nou ja.
1: De hele microfoon zit ook in mijn mond.
2: Wacht even. Ja. Ja.
1: Ga maar door.
0: Je ligt erna. Oké, okay, ja. Alles serieuze wat in het programma had kunnen zitten is weg. Nee, we moeten het nog even hebben over de architectuurprijs.
1: Oh ja.
0: Over het pand van Alunet dat genomineerd is. Te longlist staat. Dan staat er een foto op rtvdordrecht.nl dat je denkt, ja...
1: Ja, die foto doet het gebouw geen eer aan, hè?
0: Maar we hebben even gekeken op dearchitect.nl. Het is toch wel mooi.
1: Ja, het is heel mooi gemaakt. Zeker ook van binnen.
0: Ja, nee, binnen inderdaad. Ik snap het wel inderdaad dat het de Transformation Award verdient. Want de foto het is echt heel mooi met een grasveldje eromheen. En zeg maar zo helemaal er rondom. En het is helemaal van glas. De ramen is meestal van glas, maar er zijn heel veel ramen.
1: Prachtig.
0: Je kan er helemaal in kijken. Je hebt een kantoor en het is half rond, half vierkant. Maar dan staat er ook weer een meubel en plantjes. En het is echt wel hip.
1: Yep.
0: Hip? Wat zegt de jeugd tegenwoordig als iets hip is? Helemaal lauw?
1: Goeie riz, ik weet niet wat dat
0: is. Het heeft goede riz inderdaad, dat gebouw.
1: Ik denk niet.
0: Nee, is dat al uit?
1: Ik ben thuis zitten te cringen.
0: Is het nog zwak? Huh? Nee. We moeten het ook nog even hebben, dat is wel weer heel ander nieuws, over Dolly Parton. Deze week overleden, levende legende, vooral in Amerika, maar ja, ook op countrygebied gewoon heel groot. En ik wil het even kort hebben over het nummer 925. Dat nummer ken je, neem ik aan?
1: Ja.
0: En ik was altijd een beetje jaloers, want in mijn hoofd heb ik ook altijd 9 to 5. Maar ja, die lunchpauze die moet er nog omheen. Bij mij is het in realiteit meer een 9 to 6, eerlijk gezegd.
1: Oh, ja,
0: dus
1: dat is waar.
0: Dacht ik van, is het dan zo dat mensen, toen dat nummer uitkwam, van 9 to 5 werkten en dat we het nu gewoon lastiger hebben en dat het nu 9 to 6 is?
1: Oei, maar dat is wel een beetje terug naar vroeger.
0: Toen het nummer geschreven was, toen werkten mensen nog 6 dagen per week.
1: Oei, dat heb ik helemaal niet. Dat zou ik niet kunnen trekken.
0: Dus die werken 6 dagen 9 to 5. Dus ja, doe mij dan maar de 9 to 6. En dan ben ik niet heel erg jaloers meer op de mensen uit de tijd van 9 to 5.
1: Ja.
0: Ik wil hem graag draaien als eerbetoon aan Dolly Parton.
1: Zeker.
0: Hier is ze, 9 to 5.

0: Boom. Big Shaq. Nee.
1: Big Shaq.
0: Of Boom van Samuel Welter. De Fireball kopie die we het vorige uur hebben gedraaid.
1: Ja, dat was heftig. Hè? Dat leek er heel erg veel op. Ik ga misschien proberen om daar even een remixje van te maken. Dat vind ik altijd wel leuk als dat dan zo op elkaar lijkt.
0: Ja.
1: Dat je dat dan gewoon een beetje door elkaar mixt.
0: Maar het over de nieuwe van Samuel Welter. Zo, die heet Boom.
1: Boom, niet Fireball.
0: Lijkt maar een beetje Fireball.
1: Je hoort ook nog de nieuwe Olivia Rodrigo met Serena Grace en Bruno Mars met Locks Out of Heaven. Even de administratie bijwerken.
0: Nou, wat goed.
1: Wij hebben het hier buiten de uitzending allemaal over AI en over werk en zo. Dus wellicht moeten wij gewoon afsluiten. Toch gewoon even zeggen van prettig weekend.
0: Ja, zo. Ik weet niet hoeveel tijd hebben we nog. Hebben we nog wat? Ik wil er nog wel wat vertellen wat ik onderweg zag.
1: Oh, ja, nee,
0: is dat oké? Of denk je van nou, dat komt niet uit?
1: Nee, je mag gerust anderhalve minuut kippen.
0: Oh, dat is helemaal prima. Ja, dat was vorige week kwam ik terug van de radio naar huis.
1: Ja.
0: En ik kwam zo langs zo'n viswinkel. En daar stond het groot kibbeling.
1: Oké,
0: dat is een hele grote poster. Maar nog niet kibbeling als je het normaal wil spelen. Er staat gewoon K-I-B-L-I-N-G. Het was een hele grote poster met kibbeling. En dat was dus AI gegenereerd.
1: Oh.
0: Kibbeling.
1: Kibbeling, alleen dan met 1 B.
0: Er stond er ook vers gegrild. Ik weet niet of dat je kibbeling, dat frituur je, dat grill je dus niet.
1: Ja.
0: En er stond ook gemaakt van verse vis. En dat was een vis zonder kop, maar 2 staarten. Dus het was echt allemaal van, als je erop gaat letten, dan denk je, dat klopt voor geen meter. Echt bizar. Maar als je dat als verkoopplaatje hebt bij je winkel, nou, daar kom ik niet hoor.
1: Ja, en toch zijn er denk ik best wel veel mensen die denken, god, dat is een vrolijk
0: Het was ook een moeilijk grote bak met kibbeling. En dan zo'n bakje saus, dat je denkt van, nou, dan kan je er maar eentje eten en dan ben je klaar.
1: Volgens mij is er ook heel veel nieuws dat bijvoorbeeld de Efteling ook attracties AI-gegenereerde art dan eromheen doet. Ja, het is aan de ene kant wel mooi, maar ja.
0: Ik weet niet, het is ook wel lekker makkelijk, hè?
1: Ik word er ook een beetje treurig van.
0: Ja.
1: Toch alle originaliteit en alle creativiteit die glipt uit onze handen.
0: Ja, maar komt het omdat het per se AI is of omdat iedereen gewoon dezelfde stijlkopie pakt en niet controleert?
1: Ja.
0: Vroeger hadden ze ook gewoon van die rare plaatjes. Maar vorige week hadden we dat met bestellen. Dan hebben ze 1 foto van het echte product, bijvoorbeeld de pizza margarita.
1: Ja.
0: En al die andere varianten, die zijn dan AI gegenereerd. En het interessante is dan, als je dan een pizza ziet. Normaal heb je bij een pizza een paar van die kaasplekjes. En er zijn er opeens 100 of zo. Ja. Dus alsof ze er moeilijk veel, ik weet het niet. Heel apart.
1: Ja, dan zijn er ook altijd mensen die zeggen, ja, maar vroeger hadden we ook geen computer. Toen tekenden we alles bij de hand. Zouden de mensen van toen ook zoiets hebben, zo'n computer, daar gaat onze creativiteit. En dat het uiteindelijk toch wel meevalt.
0: Ja.
1: En misschien juist wel deuren opent.
0: Zoals altijd, ambachtelijk is nog altijd het mooiste.
1: Ja, nou, dat vind ik mooi. Vind ik mooi gezegd.
0: Ja.
1: Ik neem aan dat Kigo ook het helemaal ambachtelijk heeft geproduceerd.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Met een klein groepje misschien wel.
1: Misschien wel met een klein groepje. Ik wens iedereen een heel fijn weekend.
0: Fijn weekend.
1: En tot volgende week. We sluiten af met Kigo.

0: van 5 uur.
1: Mario Kwaaithal met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die betrokken waren bij het massale vuurwerk in Leeuwarden vorige week. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod in de Kuip. Daarnaast worden ze ook aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Bij de relschoppers zitten niet alleen mensen die met vuurwerk hebben gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om de boel af te schermen van de camera's. Een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. De dief ging ermee naar een metaalbedrijf in de buurt en heeft daarbij zijn gegevens achtergelaten. Bij het bedrijf herkenden ze de klok en hebben ze de gegevens van de man aan de politie gegeven. Bij de kerk waren ze bang dat de klok al lang in het buitenland was, maar die blijkt dus om de hoek te staan. Hij gaat ook weer terug naar de kerk, maar wanneer is nog niet bekend. Een vrouw die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden. Dat vond ze te zwaar en ging in beroep, maar het hof heeft de taakstraf vervangen door 3 maanden cel. Het rijbewijs blijft wel 3 jaar ingetrokken. De vrouw was beginnend bestuurder, reed veel te hard, had te veel gedronken en zat op haar telefoon onder het rijden. En Ridderkerk gaat meerdere bronzen beelden weghalen van straat. Het moet voorkomen dat er nog meer wordt gestolen. Deze week werd een bronzen beeld gestolen bij een begraafplaats. Er zijn ook meerdere pogingen tot diefstal gedaan, zoals bij een bronzen zonnewijzer in een tuin en een bronzen beeld op de sportlaan in Ridderkerk. Een van de beelden die tijdelijk verdwijnt werd al eens eerder gestolen. Dat is het meisje met de spaarpot. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio. Daarbij is ook kans op onweer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er weer buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Ook op de A27 is het druk, Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout-Oost en industriegebied Avelingen doe je er een kwartier langer over. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Paspik rijd je de file in. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot slot nog de N267, Drunen richting Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: verkeer in het zuiden loopt op verschillende plekken vertraging op. Wat opvalt is dat het erg druk is op de A2 in verschillende richtingen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht is het erg druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht rijd je de file in tussen afrit Veghel en Waardenburg. 15 kilometer met 25 minuten vertraging. Dan nog de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is het druk tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. 15 minuten oponthoud. En dan tot slot nog de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 15 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 6 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die betrokken waren bij het massale vuurwerk in Leeuwarden vorige week. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod in de Kuip. Daarnaast worden ze ook aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Bij de relschoppers zitten niet alleen mensen die met vuurwerk hebben gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om de boel af te schermen van de camera's. Een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. De dief ging ermee naar een metaalbedrijf in de buurt en heeft daarbij zijn gegevens achtergelaten. Bij het bedrijf herkenden ze de klok en hebben ze de gegevens van de man aan de politie gegeven. Bij de kerk waren ze bang dat de klok al lang in het buitenland was, maar die blijkt dus om de hoek te staan. Hij gaat ook weer terug naar de kerk, maar wanneer is nog niet bekend. Een vrouw die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden. Dat vond ze te zwaar en ging in beroep, maar het hof heeft de taakstraf vervangen door 3 maanden cel. Het rijbewijs blijft wel 3 jaar ingetrokken. De vrouw was beginnend bestuurder, reed veel te hard, had te veel gedronken en zat op haar telefoon onder het rijden. En Ridderkerk gaat meerdere bronzen beelden weghalen van straat. Het moet voorkomen dat er nog meer wordt gestolen. Deze week werd een bronzen beeld gestolen bij een begraafplaats. Er zijn ook meerdere pogingen tot diefstal gedaan, zoals bij een bronzen zonnewijzer in een tuin en een bronzen beeld op de sportlaan in Ridderkerk. Een van de beelden die tijdelijk verdwijnt werd al eens eerder gestolen. Dat is het meisje met de spaarpot. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio. Daarbij is ook kans op onweer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er weer buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land worden nog verschillende files gemeld. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen, maar toch nog 125 kilometer file in totaal. Er staan meerdere files op de A2. De langste is de A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Dan de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar is het nog file rijden geblazen tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder nog file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 tot slot Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in...

En met Tom Grennan en Higher beginnen we deze uitzending van de grote vrijdagavondshow. Een hele goede avond. Ja, van harte welkom bij weer een grote vrijdagavondshow hier op Drechtstad FM. Van harte welkom dus. Leuk dat je luistert tot 8 uur. Dan ben ik bij je met in ieder geval leuke muziek. Althans, dat hoop ik dan tenminste, dat jij de muziek die ik heb uitgekozen en vandaag hebt meegenomen, dat je die leuk vindt. Wat hebben we nog meer? We hebben in ieder geval een stoffen plaat. We hebben een wist je dat. We hebben het bioscoopnieuws. Dus er is in ieder geval genoeg om lekker te blijven luisteren. En hele goede muziek heb ik meegenomen voor je vandaag. Hanson met Unbop. Gaan we dit uur nog draaien. Volgend uur staat Sarah Larsson nog op het programma. Ik heb de Pet Shop Boys erin staan. Genoeg om lekker om te blijven luisteren. Ja, het 1-2'tje voor vandaag, dat was niet zo heel erg moeilijk. Althans, niet moeilijk om de artiest voor het 1-2'tje van vandaag uit te kiezen. Deze week is Dolly Parton overleden. Dus ik dacht, ja, dat moet mijn 1-2'tje worden. Normaal gesproken doe je dat niet zo snel. Twee platen van dezelfde artiest achter elkaar draaien of zo. Zelfs binnen hetzelfde uur. Ja, en het 1-2'tje kan dat natuurlijk wel. Dus ik dacht, ik wil gewoon twee plaatjes draaien. Ja, die ik zelf gewoon het leukst vind. Dus ik heb de twee leukste, mooiste plaatjes. Want de tweede plaatje is vooral mooi. Het eerste plaatje vind ik zelf heel erg leuk. En ik denk, de meeste luisteraars die zullen het in ieder geval herkennen. Of misschien ook zelfs wel het leukste plaatje van Dolly Parton vinden. Ik heb het natuurlijk over 9to5. Die ga ik zo meteen draaien. Zeker nog. Ik ga hem nu draaien. Zometeen Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Dat dan weer wel. Islands in the Stream. Die heb ik als tweede voor je klaarstaan. Dit is dus 9to5.

Sessions in the Stream. Dolly Parton en Kenny Rogers, sorry, op de rechts van hem. En daarvoor nog een nummer van Dolly Parton, 925. Ja, de vakantie. Zomervakantie in dit geval. Ja, hij zit erop. Het is over met de pret. Uit met de gein. En vanaf maandag gewoon weer werken. Voor degenen die mij nog niet zo goed kennen. Ik ben leraar in het voortgezet onderwijs. Ik geef wiskunde normaal gesproken. En dat betekent dus dat het gewoon weer gaat beginnen. Maandag en dinsdag, of in ieder geval maandag, zijn we nog zonder leerlingen. Dan hebben we altijd een studiedag, daar beginnen we altijd mee. Beetje rustig inkomen, hè, na 6 weken niks doen. Dat is altijd wel lekker, vind ik. Ik vind het altijd wel een fijne dag dat je elkaar toch weer even ziet. Dat je elkaar toch weer even kan vertellen hoe de vakantie is geweest. En zo, dat je een beetje rustig kan opstarten. Dat ook vooral. Ik ben niet zo heel erg goed in van 0 naar 100 gaan in één keer. Ik heb altijd een beetje opstart. Starttijd heb ik nodig. Dat komt vanzelf wel weer goed, denk ik. Ik heb er in ieder geval wel weer heel veel zin in om dit komende jaar les te gaan geven. Ik ga weer fulltime werken. Vorig jaar werkte ik 4 dagen, omdat ik ook nog in de week een opleiding deed. Die is inmiddels klaar. Dus ik ben gewoon weer lekker fulltime aan het werken ook volgend jaar. Mijn hoofd even tellen. 5 klassen, want ja, ik geef ze best wel veel les, hè, met een vakkerswiskunde. Dus ik heb 2 klassen internationale schakelklas. Nieuwe kinderen die relatief nieuw in Nederland zijn. En vooral veel Nederlands moeten leren. En dat doen door middel van wiskunde. Want dat kennen ze vaak toch al. Ze hoeven alleen maar de juiste woordjes nu erbij te leren. Even toch in het Nederlands wat een balk en een cilinder is. En dat soort dingen. En gewoon 2 VWO, 4 MAVO en 5 HAVO wiskunde B. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik ben blij dat we gewoon weer mogen beginnen volgende week. De vakantie zit erop. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik was er ook wel deze week een beetje klaar mee, hoor, moet ik zeggen. Dus heb ik vaak in de laatste week van de vakantie dat ik denk, van mij mag het wel weer beginnen. Ik heb er toch wel weer zin in. En dat is inderdaad zeker het geval. Zometeen ga je de nieuwe single van Direct horen. Die heb ik voor je meegenomen. Ik heb Direct tijdens het festivalseizoen ook gezien. En daar heb ik deze al gehoord. Voor mijn gevoel. Want hij klinkt heel bekend. Dus ik heb hem volgens mij al een keer gehoord. My Friend van Direct komt er zometeen aan. Na Outside van George Michael.

En we uitlaat spelen zo. My Friend van Direct. Nieuw, ja, Spik Splinter inderdaad. Want hij is vandaag ook echt, echt uitgekomen. Ik ga even verder met muziek draaien. Want dan kan ik heel eventjes lekker mijn salade even opeten. Ben ik zo meteen gewoon weer bij je terug. Ik ga even kijken. Miles Smith met Nice to Meet You draaien. Pedro van Yaksomi en Rafaella Carrà komt eraan. En Maxime en Hanne Mee. Ik wil dat je liegt.

van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 60 kilometer in totaal in het zuiden. Wat ook opvalt is dat het nog steeds erg druk is op de A2. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het niet door tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Hank en Nieuwendijk. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is je thuisverlies 10 minuten. En tot zover de

Maxime en Hannemee, ik wil dat je liegt, hoorde je hier op Dresden.fm. Het is de grote vrijdagavondshow en zoals elke week doen wij het bioscoopnieuws in de uitzending. Want ja, mocht je je vervelen of niet weten wat je dit weekend wil gaan doen, kan ik je een film wel aanraden. Dit keer een beetje een enge film. Ik ben er niet per se heel erg van. Ik hou van spannende films. En ik zou eigenlijk deze film toch wel onder die categorie willen laten vallen. Het wordt gemarket als een horrorfilm. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Dit zijn heel weinig jumpscares. Heel van die schrikmomenten, zeg maar. Dit zitten er... Ja, 1 of 2 zitten er wel in. Maar het valt wel mee. Het is vooral psychologische horror, thriller, zeg maar. Het gaat over de film Obsession. En in de film Obsession is er een man die eigenlijk toch wel een beetje stiekem verliefd is op een andere vrouw. Op een vrouw met wie die ook samenwerkt. Maar durft dat toch eigenlijk niet zo heel erg goed te zeggen. Dus hij koopt in de winkel een One Wish Willow. Houten stokje eigenlijk. En als je die breekt en tegelijkertijd je wens doet, dan komt die uit. Zo staat er op het doosje. Nou, dat is fijn. Dus hij wenst dat zij helemaal hoog tot de botel verliefd op hem wordt. En dat gebeurt. Zijn wens komt uit. Maar hij zou willen dat hij het niet gewenst had. Ja, nee. Zij wordt dus echt zo verschrikkelijk obsessief verliefd op hem dat ze, van alles doet om eigenlijk hem bij haar te houden. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Bijzonder goede film. Ik had van tevoren bedacht... wist ik eigenlijk niet zo goed waar deze film over ging. Toen mijn broer tegen mij zei, want ik had mijn broer naar de film... Het is wel een horrorfilm dat ik dacht... Oei, dat is misschien toch niet zo'n goed idee, want ik hou daar niet zo heel erg van. Maar deze was echt heel goed. Psychologische thriller, horror, weinig schrikmomenten. Wel wat bloed zo hier en daar, want dat hoort er dan toch wel een beetje bij. Dat eigenlijk vooral. Ik zou zeggen, aanrader voor iedereen van 16 jaar en ouder, wat mij betreft. Ja, zeker. Obsession dus bij het betere filmhuis of bioscoop bij jou in de buurt. Dus, mocht je niet weten wat je moet doen komend weekend, ga daar lekker naartoe. Ik heb Sabrina Carpenter klaarstaan. Dit is Manchild.

De Bosa met Magnetic, hoor je op de rest van de FM. Het is een groep uit Noorwegen, als ik het goed zeg. En er zijn Nanda en ik toevallig geweest. Als het goed is, schuift Nanda zometeen nog heel eventjes aan. Maar dat is nog even afhankelijk van haar. Maar als het goed is, schuift ze zometeen nog eventjes gezellig aan in de studio. Ik verwacht haar eigenlijk elk moment. En totdat ze binnen is, draaien we gewoon nog even gezellig muziek. Hanson met Unbop, die heb ik je al beloofd. Die komt er nu aan. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. En Bob Marley en Funkstar Deluxe met Sun Is Shining. Tot zometeen!

0: van 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo.

0: euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: als Ilse de Lange.
1: En dat is het ook, heel goed.
0: Ja, en het klinkt ook super vet inderdaad. En jij klinkt ook super goed. Bij Drechtstad FM, met mij erbij.
1: Ja.
0: Zonder ook wel hoor, maar welkom. Ik bedoel, met mij is natuurlijk toch wel gezellig.
1: Ja, zeker. Maar welkom, welkom. Fijn dat je er toch nog even bent. Ja.
0: Tuurlijk. Nou even, ik ben hier nog bijna de helft, hè, van de tijd.
1: Oh, nou nee, ja, vooruit dan. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, leuk.
0: Ja, vind
1: fijn.
0: Ik ook.
1: Hoe is het met je?
0: Ja, wel oké. Okay.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik had dus even wat last van hoofdpijn. Dus vandaar dat ik heel even wat opstart mogelijk problemen had. En dat duurt steeds wat langer, maar ik ben er.
1: Ja, fijn.
0: En jij? En hoe heb jij de afgelopen 6 weken ervaren?
1: De afgelopen 6 weken? Ja, als in mijn zomervakantie?
0: Ja, ik vraag het niet willekeurig iedere derde dinsdag van september of zo. Ja.
1: Oeh, wat is daar ook weer?
0: Prinsjesdag.
1: Ja.
0: Maar ik vraag het niet op iedere druilerige...
1: Nee, nou ja, de afgelopen 6 weken waren best fijn. Ik ben goed uitgerust in ieder geval. Ik heb zin om na de zomervakantie weer lekker te starten. En ja, gewoon lekker leuke dingen gedaan. Met jou naar 2 verschillende steden geweest, vrienden bezocht.
0: Was leuk. Gelukkig zijn we er niet vandaag.
1: Waar?
0: In Oslo.
1: In Oslo.
0: Dan hadden we een bloemetje mee moeten nemen.
1: De overlijden van koning Haakon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Harold. Harold heet hij. Haakon is iemand anders.
0: Is nu de koning.
1: Is nu de koning. Ja, dat is
0: zijn zoon.
1: Dat is waar, ja.
0: Ja.
1: Het is goed. Ja. Ja, nee, ja, inderdaad. Dat, ik zag het vanochtend inderdaad.
0: Want daar liepen wij 3 weken geleden nog. Kan je het je voorstellen dat het al zo lang geleden is? Terwijl het voelt nog zo kort.
1: Nou, ik had het daar toevallig gisteren met mijn moeder over. Daar ben ik geweest eten. Het gaat wel echt heel hard. Ze zegt, het is al bijna weer september. En ik dacht, ja, die zomervakantie is inderdaad echt voorbij gevlogen, die 6 weken.
0: Daar is een mooi nummer over, dat gaan we zo laten horen, toch?
1: Oh.
0: Van Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer.
1: Staat er niet in, maar ik ga hem gerust voor je draaien.
0: Gaan we zeker doen.
1: Komt
0: en vandaag gaan we praten over alles.
1: Over van alles en nog wat. Heel goed. Roxy Dekker, Ronnie Flex, gaan we weg? Nee, wij niet. Wij blijven nog even.

0: Ik vind het zo ontzettend leuk.
1: Ik vind het leuk.
0: Ik vind het een mooi plaatje. Het blijft toch altijd weer goed, hè? Nostalgie. Gerard Cox vind ik sowieso een hele goede acteur en ook zanger. Dus superleuk. Maar het is wel... mijn muntplaatje gaf het ook al aan. Nee, die begon niet met zingen,
1: maar ik bedoel...
0: Dat was het maar zo feest. Ik heb echt een geweldige muntplant, is het inmiddels.
1: Ja.
0: Want hij komt bijna tot aan mijn heup.
1: Oh, dat is
0: wel
1: flinke.
0: Inclusief pot en dat soort dingen. Ja, ik heb hem gewoon gekregen met het idee, dat werd ook tegen mij gezegd, de beste verzorging is, doe er niets mee, geef me af en toe water. Nou...
1: Oh.
0: Maar je merkt
1: dat kan jij.
0: Toch, ja, en het gaat vrij goed. Ja, en dan merk je toch gedurende dus ook deze week, hè, want normaal gesproken kon ik gewoon knippen wat ik wil. En nu is het, ja, pak nog wat een beetje er goed uitzag.
1: Hmm.
0: Dus dat, dan is het het einde van de zomer. Een ander teken van het einde van de zomer is de Gorinchemse zomerfeesten.
1: Ja, dat is altijd aan het einde van de zomervakantie, toch?
0: Ja, de laatste week. We waren er gisteren weer bij de Gorinchemse zomerfeesten met Zoe Levi. Ze heeft een nieuwe fan erbij. Maar ik weet niet van wie ik nou meer fan ben geworden. Van Zoe Levi, die voor mij nieuw was. Of van de jongen die tussen haakjes mascotte stond. Want die heb ik gezien.
1: Op het podium bedoel je?
0: Nee. Je print dan je kaartje uit en er hangen natuurlijk allemaal reclames. Hè?
1: Ja.
0: Weet je wel? En er stond daar een jongen die op dat filmpje van alles deed. En die zei, oh leuk zomerfeesten op een foto en dat soort dingen.
1: Ja.
0: En ik sta daarbij achterin bij allemaal hekken.
1: Ja.
0: Totdat een jongen komt aanrennen en tegen Leonora zegt met wie ik ben. Oh, ga even aan de kant. En toen zag ik het pas. Dat was namelijk die jongen.
1: Van de promotie.
0: Ja,
1: kijk.
0: Die wilde even met zichzelf
1: even op de foto.
0: Ja.
1: Dus dacht, dat is leuk.
0: Ja, en iedereen dacht zo. Dus ja, ik deed ook maar mee.
1: Dat is zo. Ja.
0: Dat was leuk.
1: Even fangirlen, ja. Fijn.
0: Nou nee, ik dacht iedereen gilt, dus ik gil maar even mee. Ja.
1: Nou,
0: het is zo lullig om daar eens eentje te zeggen, nou leuk.
1: Ja. Maar kijk jij het lekker. Ja.
0: Dus ik weet niet wie er een grotere ster was, maar het is altijd hartstikke leuk. En wat ik altijd hartstikke leuk vind, ik ga meestal op donderdag. Mm-hmm. Gewoon ongeacht welke artiest er komt om een nieuwe artiest te leren kennen, voor mij dan.
1: Oh ja.
0: En Zoe Levi, die had ik alleen van naam gehoord en ik wist nog niet zo goed hoe of wat. Maar sinds gisteren, ik ben fan.
1: Oké. Dus ik moet wat gaan draaien van haar natuurlijk.
0: En je moet niks, maar je gaat het wel doen.
1: Nee, ik ga het wel doen, ja. Dus onder een beetje dwang. Zoe Levi, Huisje aan Zee is dit.

0: huwelijk gaan.
1: Ja.
0: Hoe is het met je bibs?
1: Nou, inmiddels wel weer goed. Ik kan weer gewoon er wel zitten.
0: Ja, maar zo zie je er ook wel uit. Alsof er niks gebeurd is. En het lijkt ook inderdaad deze week niets gebeurd te zijn.
1: Nou, er is wel wat gebeurd. Maar ik wilde vanaf mijn huis op Rotterdam-Zuid... wilde ik naar Rokanje fietsen.
0: Want dat zou je kunnen doen.
1: Ik heb een ijscadeaukaart. En die wilde ik daar inleveren bij de ijssalon. En ik dacht, ik fiets daar gewoon heen. Ik fiets dan ook weer terug. En tussendoor een ijsje. Maar dat blijkt dus 35 kilometer enkele reis te zijn.
0: Ja?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, ik bedoel, dat kan jij toch? En dat heb je toch van tevoren gezien?
1: Ja, en ik heb inmiddels een elektrische fiets. En dat gaat best prima. Fietsend gaat prima. Maar zittend was een ding. Ik heb nog niet zulke getrainde...
0: Bilspieren.
1: Billen, ja, inderdaad.
0: Zitvlees.
1: om dat inderdaad te doen. Dus ik was na 18 kilometer bij Heenvliet, net voorbij Spijkenisse. Dat ik dacht, nee, dit nog een keer. En dan dezelfde afstand nog een keertje terug. Nee, dat ga ik niet redden. Dus ik ben omgekeerd en heb in totaal inderdaad 35 kilometer, 36, zoiets, gefietst. Maar ja, niet in Rokanje aangekomen. Nee,
0: helaas. Wanneer gaat dat gebeuren of is dat weer voor de volgende zomer?
1: Ik weet niet tot wanneer die ijskookkaart...
0: Ja, maar die kan ook met de auto.
1: Geldig is. Ja, die kan sowieso met de auto. En er zijn ook ijssalons in Rotterdam, dus dat is het probleem niet. Maar ik dacht, dat is een leuke voor in de zomervakantie. Lekker naar Rokanje fietsen, ja, ijsje eten en weer terug.
0: Ja, handig om dat dan ook de laatste week te doen.
1: Ja. Ja. Ja, had ik misschien over na moeten denken of zo.
0: Nee, maar je was er gewoon vanuit gegaan dat je dat sportdoel gewoon haalde.
1: Ja.
0: Dan heb je wel andere sportdoelen nodig. Daar gaan wij het zo meteen over hebben. Ja. Maar eerst nog even wat goede muziek.
1: Zeker. Ik heb Dua Lipa, heb ik klaarstaan. Altijd en Santana met Maria Maria.
0: Oeh.

ANWB. Het rijdt langzaam op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging vanaf knooppunt Gundersberg nu 10 minuten. En tot zover de ANWB

0: de middelbare school. We zagen er echt jong uit, flexen en alsof de wereld nog aan onze voeten lag. En deze plaat was toen een hit. Het is Santana.
1: Zeker.
0: Ja, Rob Santana. Met Maria en natuurlijk Thomas, toch? En Wyclef Jean.
1: Dat staat hier niet op de computer erbij, maar volgens mij wel. Want ik herkende een
0: Rob
1: stem
0: Thomas,
1: die
0: ja.
1: niet... Nee, Rob Thomas niet, volgens mij. Die zit in Smooth.
0: Ook.
1: Of die hier misschien ook bij.
0: Goed, maakt verder niet uit. Het idee is en het doel is en misschien ook wel het probleem. Erico, je hebt een sportdoel nodig.
1: Ja, klopt. Ik heb wel een doel nodig om er een beetje aan vast te kunnen klampen, inderdaad. Maar ik weet gewoon eigenlijk nog niet zo heel erg goed wat.
0: Daarvoor zijn wij hier. Wil je erover praten?
1: Ja, graag. Ik weet dat ik in november ga ik de Maastunnelloop doen. Mm-hmm. Dat is 10 kilometer wandelen in mijn geval. Mm-hmm. Dus dat doel heb ik in ieder geval gewoon, dat staat. En dat betekent dus dat ik af en toe gewoon wel even een stukje lekker moet gaan wandelen. Nou, dat gaat onder andere in de herfstvakantie wel goed komen. Want dan ga ik een paar dagen naar Luxemburg. Waar ik in ieder geval daar lekker ga wandelen inderdaad. door de bossen en dat soort dingen. Dus dat komt in principe wel goed. Maar ik heb eigenlijk iets nodig voor op de middellange termijn. Maand of 6. Zoiets. Mm-hmm. Waar ik me op kan richten.
0: Oké. Okay.
1: ja.
0: Ik wil best wel meer zeggen dan dit. Maar...
1: ja, en ik weet gewoon niet zo heel erg goed wat dat doel dan moet zijn. Want dat betekent dus wel... dat is een doel wat in februari dan zeg maar zo'n beetje klaar is.
0: En wat anders zou je zeggen, de Santa Run. Die kan ook 10 kilometer, maar dan hardlopend.
1: Ja, maar ik ga op dit moment niet hardlopen. Daar ben ik te zwaar voor. Dat is te belastend voor mijn knieën. En vooral voor mijn onderrug, waar ik altijd best wel snel last van heb.
0: Ik moet altijd iedere keer lachen als jij zegt onderrug. Niet omdat ik het je gun, maar gewoon omdat dat iedere keer de laatste 7 of 8 jaar... gewoon te pas en te onpas, komt dat voorbij.
1: Ja, dat klopt. Op
0: een lege moment. Nou,
1: ja. Het is er zover. De rug doet weer pijn. Ja, nee, het is gewoon dat.
0: Ja,
1: ja dat klopt. Dus ik ga zeker met mijn huidige gewicht ga ik niet hardlopen. Dat weet ik wel.
0: Is het sportdoel dan niet, wat jij zelf zegt, mijn gewicht terugbrengen? Ik heb er moeite mee om dat te zeggen, want ik vind het allemaal prima.
1: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik weet het voor mijn eigen gezondheid en voor het behoud van mijn spieren en gewrichten, zeg maar, is dat gewoon beter. Maar dat kan ook gewoon het doel zijn. Dat is niet per se, we gaan het doel bereiken door middel van
0: sporten.
1: Maar dat is niet het sportdoel, zeg maar. Dat is niet...
0: Nee, want ik heb gehoord dat 80% van de atleten zij het op amateurniveau gemaakt wordt in de keuken.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Over het algemeen.
1: Ja.
0: Dus...
1: Ja, en elk pondje komt door je mondje. Dus dat,
0: over het algemeen.
1: Ja,
0: over
1: nee,
0: algemeen.
1: Bij mij is dat zeker het geval. Dus ja, nee, dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: Dus het doel voor... ik heb geen idee. Iets over een maand of 6.
0: Kijk je mij vragend aan?
1: Ja, ik kijk jou wel een beetje vragend aan. Ja, okay. Sorry, ik weet niet of dat duidelijk was.
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, totaal niet. Nee. Maar
1: help.
0: Dan zou ik zeggen, dan moeten we nu weten hoeveel kilo jij wil afvallen. Of wat jij iedere week wil gaan doen om dat 6 maanden lang vol te houden.
1: Ja.
0: Toch je begingewicht bijvoorbeeld. Of je eetschema.
1: Ja.
0: Of je bewegen. Dat je gewoon een planning maakt.
1: Ja, sowieso niet meer eten na 9 uur 's avonds. Ik vind dat eigenlijk wel een goeie.
0: Dat zou goeie zijn.
1: Want na 9 uur dan zitten er wel heel veel loze calorieën elke keer als ik op de bank zit.
0: Lekker ja, bij jou, kijken. Maar
1: bij mij, hè?
0: Een komkommer eten.
1: Ja, dat is waar. Ja. Daar ben ik inmiddels wel. Ik ben wel dat begonnen om dat een beetje te gaan vervangen, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik heb inderdaad deze week geen chips gekocht, maar snoepkomkommertjes en zo. Ja, dat heb ik wel gedaan. Het is ook eten, maar dan beter eten. Ja, dat klopt. Ja, dus dat
0: maar werkt het?
1: Ja, weet ik niet. Ik doe het nu een week.
0: Oké. Okay.
1: Ik weet nog niet of het ook echt op die manier effect heeft. Maar ja, ik denk 10 kilo in 6 maanden. Is dat realistisch?
0: Ja, spreken we af.
1: Oké. Okay.
0: Wacht, ik wou zeggen, want ik heb natuurlijk mijn mouwtje nog op mijn hand.
1: Ja, we doen even... Ja, high five.
0: Ja, mijn rug is ook niet meer de jongste. Nee. Ja. Nee, ik moest vandaag yoga, maar ik had hoofdpijn. En toen dacht ik, oh, het zit er echt even niet in. Dus vandaar dat ik nog zo stijve hark ben.
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Ja, en ik ben het gewoon van mezelf. Dus dat,
0: helemaal niet. 10 kilo in 6 maanden.
1: 10 kilo in 6 maanden. Is haalbaar.
0: Zeker.
1: Is best normaal. Goed tempo.
0: Zeker.
1: Hoef je niet te crashen.
0: Dat is zeggen even iets meer dan 1,5 kilo per maand.
1: Ja, zoiets.
0: Nou, dat is prima.
1: Dat is prima te doen, toch?
0: Ja. Bij deze
1: afgesproken. Nou, bij deze. Ja. Dat betekent wel dat ik me moet gaan wegen dit weekend.
0: Ja.
1: Oei. Dat heb ik al een tijdje niet gedaan. Nou ja.
0: Ja, ik wilde daar ook nog... ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.
1: Nee, ja, misschien niks. Gustavo Lima, in dit geval. Ballada.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen.
1: Ja, muziek.
0: Ja.

0: De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Ja, ons pap vroeg nog, goh Nan, wat denk je van het aankomende seizoen? Ik zeg, nou, het zal natuurlijk één bak kalender worden als dit officieel het begin is van je lieder. En kijk nou eens even geïnteresseerd,
1: oh,
0: jongen.
1: Sorry.
0: Echt.
1: Oh ja, vertel.
0: Nee, je moet eigenlijk weer vragen aan mij van wat ik erbij voel en hoe ik het heb ervaren.
1: Oké. Wat voel je erbij? Nee, maar hoezo?
0: Ik voel heel veel.
1: Wat is er aan de hand?
0: Nou, zoals ieder jaar heb je natuurlijk de cliffhanger van goede tijden, slechte tijden.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk in het begin van de zomer, maar ik loop ieder jaar achter. Dus ik heb hem inmiddels gezien.
1: Oké, ja.
0: Ik moet wel zeggen, net als ieder jaar vind ik, bij die slotstand, je ziet het al van mijlenver aankomen. Dan is hij geweest en dan komt dan de aftiteling en dan denk je, oh, was dit het? Ja. Het overvalt me. Een beetje zoals de rest van het leven overkomt me, heb ik altijd het gevoel.
1: Ja.
0: Nu vond ik de cliffhanger matig.
1: Mm-hmm.
0: Als je het letterlijk hebt over de slotscène. Maar ik vond wat er in de aflevering was gebeurd wel heel erg leuk. Het was een beetje Herman Koch-achtig, het diner-achtig. Tenminste,
1: ja.
0: Dat heb ik dan van mijn zus begrepen. Want ja, ik heb het boek nog niet
1: gelezen.
0: Ik
1: heb het boek ook gelezen, ja.
0: Ik nog niet. Dat ze met z'n allen iets met een moord. En dat ze met z'n allen hetzelfde verhaal moeten houden. Aha.
1: Ja, ja, dat, ja. Dus in het diner moet er inderdaad ook zeg maar afgestemd worden. Want ik weet niet precies meer wat er is gebeurd. Maar er moet inderdaad een soort verhaal afgestemd worden. En dat gebeurt tijdens dat diner. Ja,
0: oké. Okay. Ja, nou, zoiets vergelijkbaars is er nu ook aan de hand. Zij het vrienden in een appartement van wat nog niet opgeleverd is, enzovoort, enzovoort. Maar het is natuurlijk wel met iemand die overleed. En daar moeten we dus. Dat is natuurlijk geheid ellende. Toch? Iedereen moet zich aan dat woord houden. En de vraag is of dat je dat doet. Nou, de vraag is eigenlijk meer wie verspreekt zich en zo snel en. Wat gebeurt er dan?
1: Ja.
0: Dus één bak ellende. Maar ik heb me ingehouden. Want ik kwam gisteren dus terug van de Gorinchemse zomerfeest. En het stond al op Videoland. Maar deze grote meid heeft het nog niet gezien.
1: Oké. Maar wanneer ga je het dan wel kijken?
0: Nou, ik heb het al gelezen.
1: Oh. Spoilers.
0: Rick leeft nog.
1: Oké. Nou, fijn voor hem. Fijn voor Rick. Hey Rick.
0: Nee, dus wanneer ga ik het wel kijken? Wanneer ik er emotioneel aan toe ben.
1: Oké. En wanneer is dat? Of valt dat nog niet te voorspellen?
0: Wanneer ik dat voel.
1: Oké, okay. Ja.
0: Nou, eigenlijk meer wanneer ik er tijd voor heb. En ook, het moet ook even landen. Want gisteren kwam ik laat thuis. En dan denk ik, ja, als ik nu die aflevering ga kijken... dan schakelt, voordat ik helemaal teruggeschakeld ben... dat duurt wel echt even.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil toch wel een beetje snel gaan slapen. Dus het is wanneer ik er de ruimte voor heb.
1: Oké, okay. Nou goed. Laat me even weten wanneer dat gebeurd is.
0: Met kerst.
1: Met kerst. Dat is fijn.
0: Bedankt voor het vragen.
1: Ja, dat is goed. Ik zal het elke uitzending, elke week even aan je vragen. En als je er inmiddels aan toe bent, dan gooi je het in de ether. Helemaal goed. Dat is fijn. Mijn favoriete liedje van de Pet Shop Boys. Ik vind dit de leukste. Ja, zeker. Always on my mind.
0: Ja, ik vind het ook een hele goede plaats. Maar Go West is ook heel gaaf.
1: Is ook heel gaaf.
0: West and Girls.
1: Maar dit is voor mij mijn favoriet.
0: Okay.

0: grootste mis van lesgeven?
1: Nou.
0: Dat leerlingen zulke leuke opmerkingen maken. Ja. Het was 2013 en we hadden dan projectweek. En ik had dus ook de muziek aangezet, want dat mag dan ook. En toen kwamen leerlingen binnen en die zeiden... Oh, mevrouw, dit is een leuk liedje. Is dit een nieuwe band? Ik zei, nou, nieuw voor jullie. Dat is duidelijk. Ja, dat mis ik echt, ja.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dat je goede muziek kan uitwisselen, zoals je hebt gehoord. Mm-hmm. Want zo loop ik dus ook heel veel goede muziek mis. Maar daarvoor heb ik jou om op te vrolijken.
1: Ja.
0: Oh, daar blijft het bij.
1: Daar blijft het bij. Ja, we moeten even snel afronden, want we hebben nog precies 2 minuten. Dus,
0: nou, in dat geval had je wel iets meer kunnen zeggen dan ja, toch?
1: Oh. Nou ja, precies 2 minuten als in, dan is het 8 uur.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Oké, okay, nou doei!
0: Ja.
1: Nou, dan dank je wel weer voor een leuke uitzending.
0: Vond ik ook. Jij ook bedankt.
1: Ja, en tot volgende week. Ik ga ervan stotteren. Nou,
0: we blijven
1: fijn.
0: Elkaar bedanken. Wat is dit?
1: Ja,
0: in duo zijn ook sommige dingen vanzelfsprekend,
1: ja,
0: toch?
1: Dat is wel waar, inderdaad. Ja, Julian Peretta sluiten we mee af. Dit is Wonder Why.
0: Lijkt me goed.
1: Tot volgende week. Doei!

0: nieuws van 8 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.8.

0: van 9 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Rijnmond van de ANWB. Op dit moment een file op de A76 richting België. Tussen de Geleen en de Belgische grens. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers.

0: GoRental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.

0: Sliedrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
1: Drecht Stad FM.
0: No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn ook weer via TikTok live te zien. Dus ga dat doen of niet. In ieder geval via de radio wordt het uitgezonden. En als je op een vrijdag luistert, dan wordt het dus live uitgezonden. En dan heb je nog in het weekend, dat het dan op de nacht van zaterdag op zondag, dan wordt het herhaald nog eens een keer. Dus goed, bij Atos Radio is dat en bij Techstad FM. Deze uitzending hebben we weer een bomvolle show met heel veel goede nieuwe techno. UMAC komt er voorbij, onder andere. Drum Complex hebben we ook nog. En Axel Caracasis komt er ook nog eens een keer voorbij. We beginnen eerst met een heerlijke dub-sessie van DBFB. 2 uur lang techno op jouw radio, dus zeker blijven luisteren.

Dan is het er alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in het tweede uur gaan we gewoon natuurlijk weer door met veel meer techno aan elkaar gemixt door mijzelf. Paul Henderson, en dus ik ben er zometeen dus ook weer. Dit is een nummer van UMAC. En die is vrij nieuw ook. Void Walker, eigenlijk is die, ja, die is vandaag uitgekomen. Ja. Weet je dat ook weer? Zometeen in de tweede uur gaan we dus vrolijk verder. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: nieuws van 10 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Dus hij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden, de A76 richting België. Daar loop je tussen Geleen en de Belgische grens vertraging op door wegwerkzaamheden. Je treft langzaam rijdend verkeer over 3 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
11: Drechtstad FM.
12: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
13: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Want het kan ook via Twitch. Via TikTok. We zijn al een tijdje niet meer via Twitch. Misschien moeten we dat weer eens een keer gaan doen. Maakt niet uit. In ieder geval, het tweede uur van Basic Beats is begonnen. En dat doen we gelijk goed met CV1. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar gaan we een aantal tracks ook van draaien. Vervolgens hebben we ook nog wat tracks van Axel Caracasis. En wat hebben we nog meer? Apol komt ook nog eens een keer voorbij. Nou, hartstikke leuk allemaal. Zeker blijven luisteren. Nog een uur lang techno op jouw radio.

dan zit het er alweer bijna op voor deze week eigenlijk. De tijd vliegt weer. Mocht je hier geen genoeg van krijgen, dan kan je dat nog terugluisteren. En als je op vrijdag luistert, dan heb je nog geluk. Want dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. En dan hebben we ook eens een keer onze Soundcloud, die helemaal volgestouwd is met alle shows eigenlijk van de afgelopen tijd. Die staat allemaal op je, dus je kan een heel eind terugluisteren. Ook alle specials die we hebben gehad. Ook hebben we nog een keer een tv-kanaal, TV Papendrecht. Daar worden uitzendingen gedaan van de specials. En die kan je ook weer terugvinden op YouTube van TV Papendrecht. En natuurlijk ook al van de Basic Beats YouTube-kanaal. Daar kan je ook nog dingen terugkijken. Ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt. En volgende week zijn we er gewoon weer met heel veel nieuwe techno. Dus graag tot de volgende week.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Dus hij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Energy of Trance.
10: Drechtstad FM.
11: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance. With your host, DJ Bastique.
12: Welcome to episode 416. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music for the energy boost. This week, great start with Arrival, the Rudar Cruise. Next, Unimind, the Extend mix of Sky. Followed by Rubek and Aura Vortex with the Extend mix of Are You Back. And of course, there's best track of the week and lots more great tracks select for you. Hope, enjoy, and stay tuned.

0: van 12 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Dus hij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad.

hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Het is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het.
0: Uh-huh.
2: En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel twee albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkestro. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. Dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja.
0: Ja, dat klinkt beter. Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards. Ja. Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen die ik nog zou willen ontmoeten en zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dan op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja.
1: Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan nog bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt gewoon, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat het grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, dat gaat meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band, jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarna luisterde, dus dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaans met die wah heel de tijd. Ik denk, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus die staat als bassist nu op deze plaat. En dat zijn wel kleine dromen, kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft wel. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: dat is te gek. Dat is super natuurlijk. Ja.
0: Gaan we naar luisteren, denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
1: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Area, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebt. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat hebben ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma. Ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar ja, die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij. De drie gasten zo. Dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. En dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Uh-huh. Dus dat zal de komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Uh-huh. Oké. Okay. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met het team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En ja, dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja.
0: Uh-huh. Oké.
1: Okay. Knik eens over Toms.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou ja, goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Mm-hmm. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder de indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te geven. Prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we ermee bezig, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer?
2: Ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Dus dan, ja, er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar
0: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuil dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè, van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja, in alles. Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja, uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. En we hebben een lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt... Je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... een beetje een verademing, dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter te staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Ik wil dus dat komt in het theater wel veel beter tot zijn recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Ja. Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchtent... om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik al zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we worden over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4, 5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja. Ja,
0: het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, om. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben, anders is het klaar. En, dus dat dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Dit was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Yeah. Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: van 1 uur.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... joh, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.